Jezus kwam een baaier in het hart van jouw maal. Prima gebeurd was dat, noem het Allah. Oh, halleluja. Kom maar naar Allah, en dat pakken ze daar. Gebeurd was dat, Jezus, prima, pakken ze daar.